0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.zfm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn twee minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en Amerika-voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Rendon en Tui zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en Tui, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Dan het weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Drenthe FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden. En dat is over het ANWB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, het werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Great Zetford and I'm Too Sexy.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Zoals te doen gebruikelijk, iedere zaterdag en zondagochtend tussen 8 en 10 gaan we even hier terugkijken op de meest opvallende en leukste fragmenten uit ochtendshows van de afgelopen week. Zo ook voor deze zaterdag, deze 4e juli.
1: Vandaag de dag dat.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze dag, want vandaag in 1934, ja, vindt in de Jordaan in Amsterdam het Jordaanoproer plaats. Het was een protest tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering, toen al. Een bijeenkomst die uitliep op rellen met als resultaat dat er 5 doden vallen en meer dan 50 gewond raken. Ja, vandaag in 1934.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, en afgelopen maandag op dinsdagnacht kwam er een einde aan, ik zou bijna willen zeggen, de leidensweg van onze eigen Nederlandse elftal. Helaas zijn we uitgeschakeld op het WK, maar wie kan zich het iconische geluidsfragment nog herinneren waarin vandaag in 1998 Jack van Gelder verslag doet van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Argentinië. En dat werd gehouden in Frankrijk. Het wereldkampioenschap in Frankrijk. Met nog minder dan een minuut te spelen in die wedstrijd scoort Dennis Bergkamp de winnende 2-1. En dat klonk ongeveer zo.
2: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! Officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp.
0: Ah, legendarische fragment was dat toch, hè? Vandaag in 1998 was hij te horen. Jack van Gelder op het WK in Frankrijk tussen Nederland en Argentinië. En we wonnen die wedstrijd wel met 2-1, hè? Ja.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran dit keer. En Repeat It. En daarvoor Master Blaster. Leuke plaat uit de jaren 80 van Stevie Wonder. In Twente wordt wakker. Waren tijd geworden voor het eerste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En nu gaan wij richting China. En daar is het middag. Erwin Elverink, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, goedemiddag. Het is inderdaad middag hier.
2: En hoe laat is het daar op dit moment?
3: Maar het is momenteel 2:50.
2: 2:50, dat is een mooie tijd. En jullie zijn daar met het Canisius. Nou, wat is de temperatuur? Hebben we al Bami gehad? Al die dingen meer, Erwin. Vertel eens even.
3: Het is ouderwets Hollands weer, volgens mij. Dus ook 31 graden. Oh. Toen wij vertrokken uit Nederland was het ook rond die temperatuur daar. Dus we wennen er aardig aan. 31 graden, licht bewolkt en... de Bami en Nasi volop.
2: Toch wel.
3: Elke dag nog de rijst wel achter de kiezen zitten.
2: Oké. Hey, wat een ervaring moet het zijn ook voor het team. Want jullie zijn naar het schoolvoetbal-WK. Of volleybal-WK. Met hoeveel mensen zijn jullie daar vanuit het Canisius?
3: Vanuit Canisius zijn we met 15 man. Dat is 3 aan staf. Thijs, Brenda en ik... 2 trainers en een verzorgster. En we hebben 12 speelsters bij ons. En die zitten allemaal in de 4e, 5e of 6e klas van Canisius. En spelen volleybal bij de clubs uit de regio.
2: Oké, die zijn wel enigszins getraind, begrijp ik.
3: Ja, ze hebben zeker allemaal een volleybalachtergrond. En wij hebben ze afgelopen jaar onder schooltijd proberen beter te laten worden. Een team van proberen te maken. En zo proberen we hier kijken hoe het tegen andere landen gaat.
2: Oké, is het nou een mix vanuit Almelo en Tebergen? Of hoe moeten we dit zien?
3: Ja, het is, ja en nee. De meiden komen uit Vassen, Tebergen, Albergen, Habrinkhoek, Vleringen. Dus eigenlijk alle kerkdorpen uit de regio die zijn vertegenwoordigd. En daar spelen ze ook veelal bij de clubs. Ze zitten wel allemaal in Almelo school, omdat het veelal... vanaf klas 4, 5, 6 is.
2: Ja,
3: en in Tilburg hebben we eigenlijk maar tot en met klas 4.
2: Ja, dat bedoel ik ook. Dus wat dat betreft, maakt niet uit. Het Twentse team kunnen we ook zeggen. Het is al fantastisch.
3: Hebben we
2: wel
3: in Tilburg een aantal hebben wel in Tilburg de eerste 3 jaar gezeten.
2: Oké, hartstikke goed. Hey, doen jullie daar spelen? Hebben jullie al gespeeld? Hoeveel wedstrijden moeten we spelen en gaan we winnen?
3: Nou, we willen sowieso winnen, maar we moeten 6 wedstrijden spelen.
2: Ja.
3: En dat zijn de eerste 3 wedstrijden die staan morgen, zaterdag en zondag op de planning. Dan begint het toernooi voor ons echt. We zijn afgelopen dinsdag aangekomen. We hebben een trainingje gedraaid gisteren. En nu hebben we een soort fitnessblokje aan activiteit erin gehad. En morgen gaan we onze eerste wedstrijd spelen tegen Chinees Taipei.
2: Oké, wat leuk.
3: Dat is wel een echt internationaal landje natuurlijk. Waar je niet zo alledaags tegenkomt. En wat ik van vorige WK's nog herinner is dat ze wel echt goed zijn. Dat ze heel snel en behendig alle ballen bijna van de vloer kunnen halen die er overheen komen. Dus dan moeten we echt hard aan de bak om daar de winst weg te proberen te slepen.
2: Hoeveel teams doen er mee?
3: Er zijn 35 meisjesteams en 29 jongensteams.
2: Oké, dat is een hele bubs. Dan hebben jullie een gezamenlijke opening gehad of hoe gaat het precies?
3: Nou, die staat vanavond op de planning.
2: Oké.
3: Dus we gaan nu nog even een ontspannend stukje richting het centrum van Shangluo. En om 8:00 vanavond, dan is er een openingswedstrijd tussen China en India, volgens mij. En er zal er een spectaculaire opening bij zijn. En dan is het toernooi geopend en er zal vanaf morgen heel veel wedstrijden plaatsvinden.
2: Helemaal te gek. Wat een belevenis moet het zijn. Fantastisch. Te gek.
3: Zeker.
2: Ja. Zondag is het dan klaar en maandag weer terugvliegen of hoe gaat zoiets?
3: Nee, zondag is de poolfase klaar.
2: Oh.
3: En dan hebben we maandag een culturele dag. Dan gaan we met alle speelsters richting scholen bekijken. Een stukje cultuur snuiven. En dan is vanaf dinsdag de vervolgfase. Als je eerst in de pool wordt, dan zul je voor plek 1 tot en met 8 verder mogen spelen. Word je tweede in de pool, dan mag je voor plek 9 tot en met 16 spelen. Nou, en zo loopt het hele riedeltje door.
2: Oké, dus we zijn nog niet klaar, Erwin. Dus we gaan
3: we gaan, even... we gaan sowieso zes wedstrijden spelen.
2: Nou, dan gaan we volgende week nog weer even bellen. En ik ben benieuwd wat het cultuur is, hoe de cultuur aanvoelt in China. Ik heb echt geen idee, maar hebben we daar ook gewoon leuke winkelstraat of zien we alleen maar shopjes met stof?
3: Ja, nee. Ja, nog niet echt gezien zelfs. Het valt mij op dat het echt heel rustig op straat is als wij buiten ons hotel komen.
2: Oké.
3: Maar, en heel schoon. En overal bewaking en camera's.
2: Oh ja, tuurlijk.
3: Maar dat is een beetje het beeld wat we nu hebben. Dus we gaan straks richting wat meer ervaren hoe het in Shanghai zelf is.
2: Hartstikke goed. Ik vind het helemaal gaaf. Nou, doe iedereen de groeten. Stuur even een paar foto's, Erwin. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. En we houden even contact. En nou, wensen allemaal succes daar in China. In Shanghai heet het, hè? Shanghai. Menu 45, zeg ik dan maar, Erwin. Erwin Elverink, kanietjes.
3: Ja, is helemaal goed.
2: Dankjewel, hè.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker.

0: Twentse ochtendshow met muziek van Chef Special. Je hoorde C'est la vie op de Twentse Radio, waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Hengelo geeft jaarlijks ruim 9,2 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. De Rekenkamer concludeert dat de financiële basis goed is geregeld, maar dat duidelijkheid ontbreekt over wat subsidies opbrengen. De gemeenteraad wil daarom betere afspraken over cultuursubsidies maken, zodat deze beter aansluiten bij gemeentelijke doelen. Jan Jans documenteerde tussen 1893 en 1963 vooral Twentse bouwstijlen. Bijna 1000 van zijn ongeveer 2000 werken zijn nu ondergebracht bij Museum Fabriek in Enschede. De architect legt de regionale bouwtradities vast met oog voor detail om de karakteristieke Twentse bouwwijze voor het nageslacht te behouden. En Twente ambieert flinke groei tot 2050, 100.000 extra inwoners, 50.000 banen en 60.000 tot 80.000 woningen. De Twentse gemeente, provincie, Rijk en Waterschap werken samen via de ruimtelijke ontwikkelstrategie. Dinsdagavond besprak de Hengeloze Raad het groeiplan. Coalitiepartijen zien dit als een essentieel voor de toekomstbestendigheid. De oppositie betwijfelt de haalbaarheid en betaalbaarheid. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een dag met flink wat zon, soms wat sluierbewolking. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het ook zomers met zon en soms wat wolken.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

0: do. Nog steeds populair, Harry Styles, op jouw keuze. En Adore You en muziek van Queen. Daarvoor In Twente Wordt Wakker en Radio Gaga. Zo dadelijk hier weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Naar deze van Paul Russell.
1: Let me tell you.

0: korte plaatjes, daar houden we van. 1 minuut en 53 seconden. Je hoorde Paul Russell en Lil Boo Thang op Twente FM, waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Burgemeester Roelof Bleker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hebben we de wedstrijd nog gezien of... Ook maar gelaten.
3: Nee, ik heb net een lange samenvatting gekeken.
2: Dat is misschien beter.
3: Gisteravond nog een gemeenteraad en vandaag nog weer aan het werk. Dus ik dacht ik ga bij de kwartfinale haak ik in, maar wel.
2: Dan kunnen we schudden. Ja, het is niet anders. Ja. Nou ja, helaas. Ook geen vuurwerk dus, letterlijk en figuurlijk. En over dat vuurwerk gesproken, er komt waarschijnlijk een vuurwerkverbod aan. En ik zie dat daar nog wat haken en hoog aan zitten. Tenminste, dat vinden de burgemeesters ook in de hele regio. Maar ook de burgemeester van Enschede. Hoe zit dat nou precies?
3: Ja, er is een algemeen vuurwerkverbod. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd. Dus dat betekent als je nu vuurwerk afsteekt, dan ben je illegaal bezig. 20% van de Enschedeërs zegt van nou, dat gaan we toch wel doen. Dus we halen wat in Duitsland of we zien het wel. Dus we verwachten wel dat het nog, flink wat vuurwerk wordt afgestoken met oud en nieuw. Wat nu in de wet staat, is dat wij ook ontheffingen mogen verlenen. Dus als er een vereniging wordt opgericht en zegt wij gaan samen vuurwerk opsteken, zouden we ontheffingen kunnen verlenen. Maar dat rammelt nog, hoe dat landelijk is geregeld. Dus daar komt waarschijnlijk wel een aanscherping op nog van dit kabinet. Dus dan moeten we ook nog even afwachten wat daar uitkomt. Maar zoals het nu is, gaat geen enkele gemeente met ontheffingen werken in Twente.
2: Maar wat is de status eigenlijk van een verbod? Want ik hoor nog steeds, moet door de Eerste Kamer heen en al die haken en ogen. Hoe wordt daarop gereageerd?
3: Nee, volgens mij is het, dat verbod is wel definitief. Mm-hmm. Dus er is echt wel een verbod op vuurwerk. Kijk, het is net als met roken of, dat is ook, roken in je eigen huis doe je niet meer. Dat is langzaam veranderd. Dus ik denk dat dit verbod een effect heeft, maar dat het ook langzaam verandert, dat onze vuurwerktraditie toch minder met knallen en pijlen zal zijn dan we de afgelopen jaren hebben gekend. En de belangrijkste reden voor de Tweede Kamer om dat ook te doen, zeker voor een aantal partijen, is ook het gevaar voor hulpverleners en politie die met gevaar voor eigen leven dan moet optreden. De gewonden die vallen, dus dat telt heel zwaar mee.
2: Ja, maar die ontheffingen, daar zitten dus nog wat haken en ogen aan. Hè? Buurtverenigingen die zeg maar we kunnen aanvragen. Het lastig om daarmee om te gaan. Ja. Dus.
3: Ja, want er zitten allerlei vragen. Wie is dan verantwoordelijk? Wat gebeurt er als er iets misgaat? Hoe moet je dat als gemeente handhaven? Rond middernacht, als mensen ook een drankje op hebben. Is het verstandig om onze handhavers daar dan naartoe te sturen? En mensen kunnen in bezwaar in beroep gaan. Er zitten allerlei trajecten aan die nog helemaal niet duidelijk zijn. Er is ook we hebben dan de Raad van State, die geeft ook advies over zo'n ontheffingsmogelijkheid. Die zegt ook, dit is echt broddelwerk, dit moet beter. Dus daar wachten we nog even op. Dat zou er rond 1 juli zijn, dus we verwachten eigenlijk deze volgende week wel echt een aanscherping daarop. En dan kijken of het werkbaar wordt. Veel gemeenten Twente hebben overigens al gezegd, we gaan het dit jaar in ieder geval niet doen.
2: Oké, helder verhaal. Zoals de controles aan de grens, is dat verantwoording van de gemeentes die aan de grens zitten, of doet de landelijke overheid dat?
3: Nou, dat doet de politie. Dus, en dat doen ze niet alleen overigens.
2: Worden die gestuurd vanuit de landelijke overheid of vanuit de gemeente?
3: We hebben een nationale politie, dus dat is de verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En dat betekent ook dat. Dat heeft ook echt met opsporing te maken. Dus wat ze nu doen, zeker het zware illegale vuurwerk, hè, waar de grootste risico's mee zijn. Mm-hmm. Daar zijn ze eigenlijk ook nu al druk mee om te kijken van, zijn er illegale transporten uit andere landen? Worden het in Duitse bunkers opgeslagen? Zijn er Nederlandse handelaren die daarmee bezig zijn? Kunnen we het oprollen? Kunnen we iets te pakken krijgen, zeg maar? Dus dat gebeurt nu al. Kijk, tegen die tijd is het dus ook niet meer de bedoeling dat mensen over de grens gaan en bij de Lidl of bij een andere supermarkt of in Duitsland vuurwerk halen en dat achterin een auto meenemen. Dus daar zal denk ik ook echt meer controle op zijn en daar zullen ook echt boetes komen als mensen dat gaan doen. Nou. Maar waterdicht zal dat niet worden.
2: Nee. Nou, helder verhaal. We hebben nog een half uur te gaan. Alhoewel, de tijd dringt. Komt er al weer aan. Mensen zijn altijd betijds met dat soort dingen. Dus opletten tijd alom. Ik dank u wel, burgemeester Roelof Bleker. Oranje strop, dat kan af vandaag dus. Hè?
3: Ja, die heb ik ook niet. Maar ja, nee, het is wel jammer dat Nederland eruit geleerd. Want ik had ze graag zien vlammen.
2: Zo is dat. Ik dank u wel. Fijne dinsdag.
3: Prima, dag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goren Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg. En nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is het laatste wapenfeit van Shakira en Die Die.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in deel 2 van deze Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag. Deze 4e juli met muziek van de Sugar Babes en Push the Button. Een uur lang nog terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. Dat is wat we gaan doen. 2 fragmenten liggen er nog voor je klaar. Tot aan 10 uur. Natuurlijk ook aandacht voor het weer, hè. Mocht het niet klagen de afgelopen week, maar hoe ziet dat eruit voor vandaag en de voorkomende dagen? Nou, straks alle details. En natuurlijk het laatste nieuws in onze regio. Verzorgd door de redactie van 1 Twente. Rond 9:30 is Tanja Reinis hier met het laatste nieuws.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Muziek nu van El Duo, jaren 80. Dit is

0: On My Soul. Je hoorde Bruno Mars op jouw keuze in Twente. En daarvoor hadden we een plaat uit de jaren 80. Een dansplaat, zeg maar. LG Wow en Roof Garden. In Twente wordt wakker, waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En daar is hij dan, getraceerd. Hubert Boerichten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Kwartier maken van de rondgang.
3: Yes, helemaal.
2: En dat in Tubbergen. Vertel eens even, wat is de insteek van het hele gebeuren? Het gaat over een braakliggend terrein, et cetera, et cetera.
3: Ja. Ja, we zijn een jaar of vier geleden met de verschillende buren aan de Gevangenisstraat bij elkaar gaan zitten. Want we doen eigenlijk allemaal vergelijkbare dingen. We zijn allemaal werkzaam in de zogenaamde circulaire economie. Kamphuis / omgekeerd bouwen. Vernieuwing met de Milieustraat. Kringloop de Beurs zit er tegenover. En we hebben ook een groot huis Klinkerhandel nog die schuin tegenover ons zit. En daar hebben we gedacht, eigenlijk moeten we veel meer samenwerken. En nou, daar hebben we toen een subsidie voor gekregen om dat te onderzoeken. En daar is inmiddels na 3 jaar stichting De Rondgang uitgekomen. En we gaan fysiek een rondonde bouwen naast het terrein bij de kringloop. Om daar een kringlooprotonde te bouwen. Waar mensen straks hun nog bruikbare spullen kunnen afgeven bij de verschillende partners. In eerste instantie die partners, maar uiteindelijk zullen we ook naartoe dat ook gewoon meer bedrijven kunnen aanhaken die ook als een soort van meerdraaien kunnen fungeren. En om die circulaire economie enerzijds die aan te jagen, maar ook een sociale plek te maken van enerzijds mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, maar ook met de scholen. Ook een ontmoetingsplaats. Dus ja, zodoende willen we. En het is natuurlijk goed voor de inwoners, want die kunnen hun afval, de storten van het afval, ook daarin besparen. En ik denk een win-win voor heel veel partijen.
2: Wat goed zeg. Dus je kunt zo meteen een rondje rijden. Je bent voor alle bruikbare spullen af. Tenminste, die nog herbruikbaar zijn.
3: Juist. Het gaat echt voornamelijk ook om herbruikbare spullen en ook hoogwaardig hergebruik. Dus ja, absoluut geen afvalbrengpunt of zo.
2: Nee.
3: Het is echt wel waar eigenlijk de kringloop in Twente al vaak uit doet. Hè. Je kunt daar spullen afgeven die nog goed bruikbaar zijn. Nou, dat zal ook straks voor bouwmaterialen kunnen. Als je kijkt naar omgekeerd bouwen.
2: Maar goed.
3: Dat is een plek waar nu al materialen die uit de sloop komen weer een nieuw leven krijgen. Nou, in dit geval een Twente-klinker, een Grotthuis-klinker, die gaat ook al met gebruikte stenen, heeft hij daar een handel in. Nou, en de Milieustraat van Renewy, die heeft er ook wel weer, die hebben een slogan, afval bestaat niet. Nou, dan kun je er ook niet omheen volgens mij om niet meer te doen. Dus die hebben ook een onderdeel daarin. En uiteindelijk willen we naast die stromen ook een verzamelpunt worden van alle gratis stromen die al in de gemeente Tubbergen beschikbaar zijn om die ook te centreren. Denk aan textiel, denk aan frituurvet of glas, papier. Dat ook mensen in principe met een aanhangertje of met een kofferbak vol daar alles wat nog of dan wel een hoogwaardig hergebruik van toepassing is, of dan wel gratis af te geven is, dat je daarmee terecht kunt.
2: Hartstikke goed. Ik vind het heel goed initiatief als je ziet wat er soms weggegooid wordt bij de stort. Het is te gek. Morgenmiddag wordt het officieel start zijn gegeven, hè?
3: Ja, morgenmiddag. We zijn begonnen met het ondergronds infrawerk een week of 3 geleden. En morgen komt het eerste rotonde element erin. Een hergebruikte rotonde uit het Stadskanaal. Die komt daar opnieuw, krijgt daar weer een nieuw leven. En daar gaan we dan de komende maanden mee verder om het helemaal in te richten. En dan moet het rond oktober officieel open gaan. Dus morgen wordt het eerste startsein gegeven van de rondgang.
2: Heel goed initiatief. Burgemeester is erbij, alles erop en eraan. En, is hij dan meteen al te gebruiken? Wanneer gaat hij helemaal van start?
3: Nee, maar morgen beginnen we dus echt met het
2: aanleggen,
3: zeg maar. Aanleggen. En in oktober moet het dan officieel worden. En dan hopen we het nog een keer weer in de lucht te komen bij jullie. Om iedereen het uit te nodigen. Morgen is het even voornamelijk voor genodigden. De burgemeester, de buren, de partners. Om een officieel moment te maken. Maar over maand of 4 willen we een officieel moment hebben met, wat betreft alle inwoners van de, niet alleen de gemeente Tubbergen trouwens, want het wordt ook wel breder uitgezet. Scholen, maatschappelijke instanties, vrijwilligers die
2: iedereen welkom
3: onderdeel kunnen krijgen. Dus dan komen we nog een keer weer in de lucht.
2: Goed zo. Als je dan oppakt, Hubert, dan komt het goed.
3: Ja. Ging even mis.
2: Goed zo. Hey, succes morgen. Dankjewel.

0: De Fugees. Op jouw keuze in Twente in de ochtendshow. En Killing Me Softly. Mooie herinnering aan die plaat. Voor andere mensen wat minder. Ik kan me nog heugen dat ik in de tijd dat ik draaide in de beatzaal van de discotheek New York in Hengelo. In mijn jonge jaren was dat, hè. Daar stond ik in de beatzaal. En de Fugees waren rete populair. Dus ik zeg, nou, ik wil hem best draaien. Ik wil hem ook al twee keer draaien. Ook al drie keer op een avond. Misschien wel vier keer. Maar dan houdt het wel op. Ik werd er gek van. Ze bleven maar vragen. Toen heb ik hem 13 keer achter elkaar gedraaid. Nou, toen waren ze er vanzelf van. Ja, een uur lang Fugees. En na de achtste keer riep ik gewoon nog eens een keer door de microfoon van... Moeten we nog een keertje? Nou, je begrijpt het wel. Ja hoor, laat maar komen. Nou goed. Uiteindelijk was het een mooie avond. Dat wel. Killing Me Softly van de Fugees hoorde je in de Twents Ochtendshow. Waar het nu tijd is geworden voor het laatste nieuws. Hier is Tanja Reinders met het Streeknieuws.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. In Twente wordt ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd in het ziekenhuis van de toekomst. De investering moet ervoor zorgen dat ook zorg de komende jaren toegankelijk blijft, ondanks de groeiende personeelstekorten. In het project werken onder meer Medisch Spectrum Twente, de Universiteit Twente, ondernemersorganisatie FME en Twente Board samen. Het doel is om zorg slimmer te organiseren met technologie. Patiënten worden vaker thuis gevolgd en komen alleen nog naar het ziekenhuis als dat echt nodig is. Zo blijft er meer ruimte voor complexe behandelingen. Twente Board investeert 1,4 miljoen euro. De overige financiering komt van samenwerkingspartners. De initiatiefnemers hopen dat de aanpak uiteindelijk ook in andere regio's wordt toegepast. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval op de N740 bij Antwerpen. De aanrijding met een personenauto gebeurde rond 11:15. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto legde een blaastest af. Volgens de politie wees die uit dat de automobilist mogelijk onder invloed was. De bestuurder is daarop aangehouden voor verhoor. De N740 werd na het ongeval afgesloten voor onderzoek. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de brandweer is afgelopen nacht uitgerukt voor een woningbrand aan de Frans Potstraat in Enschede. De melding kwam rond 12:30 binnen. Bij aankomst bleek er rookontwikkeling te zijn op de eerste verdieping van de woning. De brandweer had het vuur snel onder controle en bluste de brand. Daarna is de woning geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Dan krijg je tot slot het weer voor Twente. De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag iets meer bewolking. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen rond de 24 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met minimum temperaturen van 16 graden.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt weer langzaam voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: van Avrojack op jouw keuze in Twente en In My World.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals te doen gebruikelijk kijken we zo tegen het einde van dit programma altijd nog even naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Ja, de weergoden zijn er nog niet helemaal over uit, maar de berichten waren in eerste instantie best goed voor de komende week. Hoge temperaturen, maar dat is toch enigszins wat afgezwakt. Alhoewel, laten we maar eens gaan kijken. Vandaag schijnt regelmatig de zon. De meeste zonuren zijn voor het zuiden van het land. In het noorden trekken ook wolkenvelden voorbij en is het niet uitgesloten dat er in het noorden ook een bui voorkomt. Temperaturen komen in de kustprovincies uit op zo'n 22 tot 24 graden. Maar op de stranden is het niet veel warmer als 20 of 21 graden. In het midden, oosten en zuiden van het land is het weer zomers warm met 25 graden of meer. Zelfs is 27 à 28 mogelijk. Ja, de wind is matig en die waait uit het westen. Kijken we dan morgen de zondag, ja, met 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten is het morgen iets minder warm. Maar wel aangenaam zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en in het noorden, ja, is er kans op een enkele bui. Er waait een matige, meest matige noordwestenwind. En het is dan ook heerlijk of om even een wandeltochtje of een fietstochtje te gaan maken. Kijken we nog even vooruit. Ja, de maandag en de dinsdag is het voornamelijk in het noorden. Die zijn gevoelig voor een beetje regen. Elders lijkt het overwegend droog en vrij zonnig te blijven. Ja, aan het begin van de nieuwe week is het 21 tot 26 graden. Het valt nog mee, zeg ik erbij. Maar het goede bericht is wel dat later in de week het weer wat warmer gaat worden.

0: Muziek van een dame die nog steeds optreedt. Ja, ik heb me laten vertellen dat ze nog steeds optredens verzorgt. Ook in ons eigen land. Kim Wild was dat. In Kids in America in de Twentse Ochtendshow. Waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Henk Koeman, ook nog gezien afgelopen nacht? Of toch maar even een nachtje overgeslagen?
3: Nee, ik heb deze wedstrijd maar even een keer overgeslagen. En dat, ja, het was wel spannend, heb ik kunnen gezien tot het laatste moment. Maar goed.
2: Snel vergeten, hè?
3: Ja, heel gauw weer.
2: Dat lijkt me het beste. Zeg, er zit iets moois aan te komen. Een atletiek evenement in Hengelo. Je zoekt vrijwilligers. Vertel even, wat is de bedoeling en dergelijke?
3: Ja, nou, voor het derde op in volgende jaar organiseren wij in het weekend van 25 en 26 juli het Nederlands kampioenschap atletiek. En dat is voor de senioren. Daarin, en die toezegging hebben we nu ook dit jaar weer, kunnen we verwachten dat de top van Nederland volledig aanwezig zou zijn. Femke Boerspol, Joey Klinken, Niels LaRos, noem ze allemaal maar op. Die hele goede prestaties tijdens de FBK neergezet hebben. Komen allemaal naar Hengelo om daar toch te strijden om het Nederlands kampioenschap bij de senioren.
2: Okay.
3: 2 dagen achter elkaar.
2: Ja, wanneer vindt het plaats? Sorry.
3: 25 en 26 juli.
2: Okay, nou ja, dat is al snel. Kijk aan, zo vlak achter de FBK aan. Waarom heel veel aandacht voor de FBK en krijgen we hier wat minder van mee?
3: Ja, dat begrijp ik eigenlijk niet zo. Want,
2: nee, ik ook niet.
3: Het is wel na de FBK het grootste outdoor atletiek evenement in Nederland. Daarin. En in het mooiste stadion van Nederland. Dus ja, het zou veel meer aandacht mogen hebben. En we proberen ook wel wat aandacht daarvoor te trekken. Maar op een of andere manier lukt dat nog niet.
2: Ja, ja, atletiek is populair. Er is ook toch wel veel op televisie wat dat betreft. En nou ja, we hebben ook een paar prachtige atleten rondlopen in het land. Dus wat dat betreft ook goed dat die weer naar Hengelo komen. Dat FBK gebeuren en dat alles. Ik bedoel, laten we zelfs wel zeggen, het stadion staat toch op de kaart? Ik bedoel, dat is het mooiste stadion van Nederland.
3: Ja, en atleten komen er ook graag. Ook het publiek zit er redelijk dicht op alle onderdelen. Je kunt het gewoon goed zien. Ja, en we proberen daar ook gewoon toch weer een leuk atletiekfeest van te maken. Dit jaar ook met de Atletiekunie bestaat 125 jaar. En die gaat er toch weer wat speciaals aan doen. Er komt een Race of the Legends, wordt het gezegd. Wie daar precies aan mee gaan doen, is nog niet bekend. Maar het zullen wel uit het verleden een aantal toppers zijn. Het geeft in ieder geval, als je als vrijwilliger bent, ook de mogelijkheid om een gedeelte daarvan gewoon te zien.
2: Ja, volgens mij mensen ook dan nog. Ja. Wat zoek je mensen voor? Wat heb je nodig?
3: Van alles. We zoeken mensen die op een parkeerterrein als parkeerwacht willen gaan staan. Of die bij de ingang controle willen doen, willen helpen bij de catering. We hebben een kledingdepot. Daar zoeken we mensen voor die de kleren van de atleten in ontvangst willen nemen. Noem maar op. En je hoeft er geen speciale opleiding voor te hebben. Iedereen is gewoon welkom om te helpen. En als dat een halve dag is, of een hele dag, of allebei dagen, maakt het op zich niet uit. Doe je een dag, dan krijg je ook gewoon een toegangskaartje voor de andere dag. Kun je de andere dag gewoon zelf komen kijken. Wat we ook doen is, als je als toegangscontrole staat opgesteld, dat is altijd met z'n tweeën, kun je het afwisselen. Kun je ook nog even naar de wedstrijd gaan kijken tussendoor. Dus het is niet alleen maar als vrijwilliger zitten, maar je hebt ook nog de mogelijkheid om te doen. Daarnaast verzorgen we ook alle atleten. Er is 's middags een lunch, 's avonds is er een maaltijd. En dat is voor alle vrijwilligers daarin overdag gewoon...
2: Je wordt goed verzorgd, zeg maar.
3: Om met koffie en thee en frisdrank te krijgen.
2: Ja, eigenlijk is het evenement, hè, duurt 2 dagen, FBK maar 3 uur. Hè, dus wat dat betreft een heel groot evenement, Henk, toch?
3: Ja, ja, dat klopt. Ja. En dat, we hebben ook bijna 300 vrijwilligers nodig daarin.
2: Hoe kunnen ze zich melden?
3: Ze kunnen zich melden via de website van de Atletiek Unie. Daar, als je zoekt op NK Atletiek 2026 Outdoor bij de atletiek.nl, dan krijg je een website. Daar staat alles vermeld over het evenement. Maar er staat ook een optie aanmelden als vrijwilliger. En daar vul je gewoon een formuliertje in.
2: Hartstikke goed. Ja, nou, zometeen komt het linkje ook nog even te staan op de website. Ja, nou, we zullen zometeen het linkje ook nog even delen voor de mensen die zich willen inzetten. Het laatste weekend van juli gaat het allemaal gebeuren. Voor de rest alles onder controle, begrijp ik, Henk. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
3: Ja. Wij zijn er helemaal klaar voor. We zijn nu gewoon nog even wat puntjes op de i aanzetten. Maar het evenement staat gewoon. Ja, we hebben het natuurlijk ook al 2 jaar eerder gedaan. En er zijn heel veel vrijwilligers die vorig jaar bijvoorbeeld voor het eerst waren. En die direct zeiden van...
2: dat doen we weer. Ja, zo gaat dat vaak. Ja, zo gaat dat vaak.
3: Het is gewoon goed.
2: Ja, gelukkig maar. Mooi zo. Nou, we wachten af en we zijn er ook bij. Henk Koeman, ik dank je wel. En nogmaals, de oproep komt zo meteen ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Een mooie tuin? Buzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van het appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brandweer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam, ook een paar spelers komen er vandaan. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANWB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

Het is de 4e van juli. Hartelijk welkom bij het Twente FM Weekend. Je hoorde Love You Now van Miss Montreal. Wat een leuke plaat is dat. En Los Del Rio opende de show. Margarena, want ik zag je wel dansen. Ik zag je wel op tafel staan met de armpjes vooruit. Dat doe je hartstikke goed. Leuk, leuk dat je erbij bent. Natuurlijk, het WK is in volle gang. Zonder Nederland dendert dat gewoon door. Ik neem je straks even mee in de planning en ook de uitslagen. En we hebben ook wederom een Grand Prix dit weekend op het circuit van Silverstone in Engeland. En naast al dat geweld hebben we natuurlijk ook gewoon muziek. Want daar ben je hier voor, bij Twente FM. En deze van Damiano, David, Taal en Naal Rogers, die mag te zijn. Hey, dit is

Perfect. En je hoorde ook Daminio, David, Tala en Nile Rodgers, Talk to Me. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar sinds Nederland vertrok is uit het WK, ja, dan zoek je toch een ander land wat je graag zou zien winnen. En voor mij is dat Portugal. Ik weet niet waarom, maar dat is toch, ja, daar heb ik iets mee. Ik denk ook dat ze wereldkampioen worden, anders dan Argentinië. Maar goed, ik heb ook hele andere gedachten bij, ja, hoe het WK geregeld wordt met scheidsrechters en noem maar op. Ik zal je daar niet mee vermoeden. Dit is Hall & Oates, Man Eater. Zometeen ook Kenny B, Parijs natuurlijk. En ik zie ook nog Britney Spears in de lijn staan. En ik neem je straks even mee in de startopstelling van de Grand Prix van Silverstone in Engeland. Maar nu eerst muziek van Hall & Oates.

Kenny B. Parijs. Wat een leuke plaat was dat, hè? Echt heel, heel, heel, heel leuk gedaan. Hollow Notes, The Four Man Eater. Nog één plaatje in het voorprogramma van het Streeknieuws. En dat plaatje is van Britney Spears. Baby, one more time. En het Streeknieuws wordt gelezen door Jordi Goorman. Want Anja heeft ook vakantie. Dat moet ook gebeuren, hè? Natuurlijk. En de eerste na het Streeknieuws is van

0: je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. In Twente wordt ruim €3 miljoen geïnvesteerd in het ziekenhuis van de toekomst. De investering moet ervoor

0: Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval op de N740 bij Antwerpen. De aanrijding met een personenauto gebeurde rond 11:15. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto legde een blaastest af. Volgens de politie wees die uit dat de automobilist mogelijk onder invloed was. De bestuurder is daarop aangehouden voor verhoor. De N740 werd na het ongeval afgesloten voor onderzoek. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de brandweer is afgelopen nacht uitgerukt voor een woningbrand aan de Frans Potstraat in Enschede. De melding kwam rond 12:30 binnen. Bij aankomst bleek er rookontwikkeling te zijn op de eerste verdieping van de woning. De brandweer had het vuur snel onder controle en bluste de brand. Daarna is de woning geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. En krijg je tot slot er het weer voor Twente. De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag iets meer bewolking. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen rond de 24 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met minimumtemperaturen van 16 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Arnhem-Duitse grens vanwege de politiecontrole. 3 kilometer en 15 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Kate Bush met haar hit Running Up That Hill. Heerlijk zeg. En Oscar Rendezvous was natuurlijk de opener na het streeknieuws Angel Face. We blijven even in de heerlijke muziek hangen. Want dat vinden we leuk. Dit zijn Sam Fender en Olivia Dean. Ryan Meehan en zometeen ook.

0: allergrootste hit. Levels van Avicii.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, ik neem je even mee in de startopstelling van de sprintrace. Want dat had ik nog niet verteld. De kwalificatie voor de grote race is vanmiddag om 3:00 of 4:00, geloof ik. Maar er wordt eerst gesprint. En die top 10 ziet er als volgt uit. Op nummer 10 vinden we Lindblad. Op nummer 9 Lawson, Hadjar op 8, Piastri op 7, Norris op 6. En daar zijn ze wederom niet blij mee bij McLaren. Russell op 5, was ook zichtbaar teleurgesteld. Leclerc op 4, Verstappen op 3, Antonelli op 2 en Hamilton op 1. En dat doet hij dan in zijn thuisgrampie. Hoe het er dan met de grote race van morgen uit gaat zien, dat gaan wij later deze dag bekijken. En ik zal je daar morgen weer verslag van doen. En we gaan even een eendagsvlieg draaien. Een eendagsvlieg, zeker in 2005, had hij een hele leuke single gemaakt, Danny Ophouter, Bad Day.

Maandagochtend Madonna, Holiday. En daarvoor zat Daniel Powder met inderdaad Bad Day, die eendagsvlieg. Het was een leuk liedje en daar bleef het ook bij voor deze beste boek. Nog één plaatje in dit uur van Twente FM Weekend. En dat is Nederlands product, want doet die band het ongelooflijk goed. Eind dit jaar wederom in een Ziggo Dome. Somnieu, Dark Before Dawn, hoor je nou.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beelden is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah.
0: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

0: zeggen.
1: Heerlijke plaat van Suzanne en Freek halverwege. En de eerste in de tweede uur kwam van Brandy en Monica. The boy is mine. Nou, ik zou daar niet al te veel ruzie over maken. Want er zijn zoveel jongens en meisjes overal. Dus ik denk dat de keus genoeg is. Zeg, straks uitslagen en planning van de WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En we draaien nu even door Christians. Harvest for the World. Agnes komt eraan. Release me. En Pink. All I know so far. Hey, wat leuk dat je erbij bent.

Heerlijke plaat van Agnes, Release Me, natuurlijk hier. En de Christians hoorde je ook, Harvest for the World. Dit is Pink met haar mooie ballad, All I Know So Far. En zometeen ook Benson Boone.

Benson Boone, Slow It Down. Pink hoorde je ook, All I Know So Far. Het is bijna tijd voor de streeknieuws. Nog één plaatje van Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Het streeknieuws wordt jou voorgedragen door Jordy Voorman.

0: Schermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. In Twente wordt ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd in het ziekenhuis van de toekomst. De investering moet ervoor zorgen dat ook zorg de komende jaren toegankelijk blijft, ondanks de groeiende personeelstekorten. In het project werken onder meer Medisch Spectrum Twente, de Universiteit Twente, ondernemersorganisatie FME en Twente Board samen. Het doel is om zorg slimmer te organiseren met technologie. Patiënten worden vaker thuis gevolgd en komen alleen nog naar het ziekenhuis als dat echt nodig is. Zo blijft er meer ruimte voor complexe behandelingen. Twente Board investeert 1,4 miljoen euro. De overige financiering komt van samenwerkingspartners. De initiatiefnemers hopen dat de aanpak uiteindelijk ook in andere regio's wordt toegepast. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval op de N740 bij Antelde. De aanrijding met een personenauto gebeurde rond 11:15. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto legde een blaastest af. Volgens de politie wees die uit dat de automobilist mogelijk onder invloed was. De bestuurder is daarop aangehouden voor verhoor. De N740 werd na het ongeval afgesloten voor onderzoek. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de brandweer is afgelopen nacht uitgerukt voor een woningbrand aan de Frans Potstraat in Enschede. De melding kwam rond 12:30 binnen. Bij aankomst bleek er rookontwikkeling te zijn op de eerste verdieping van de woning. De brandweer had het vuur snel onder controle en bluste de brand. Daarna is de woning geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Dan krijg je tot slot er het weer voor Twente. De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag iets meer bewolking. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen rond de 24 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met minimumtemperaturen van 16 graden.
14: Dit Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de grenscontrole viel op de A.

0: A12 richting de Duitse grens dus, vanaf Zevenaar. 3 kilometer en een kwartier extra. Maar ook veel Duitsers komen onze kant op. Daarom nu file richting Arnhem ook voor Duiven. 10 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Galantis, David Guetta en Little Mix, Heartbreak Anthem. Leuke plaat, Kylie Minogue. Als eerste na het streeknieuws, Can Get You Out of My Head. Nou, leuk om te horen. Echt prachtig. Zegt Lost Frequencies en Bestil, ook die mooie samenwerking. Nu op jouw zaterdagochtend, Head Down.

0: Bausta, Magnetic. Persoonlijk vind ik dit een ongelooflijk leuke plaat.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, neem je eventjes mee in de uitslag en de planning van het WK voetbal. Beginnen we even op de vrijdag. Want ja, je kunt wel blijven herhalen die hele week. Hè? Daar komen we Nederland ook weer tegen. En die zijn alweer thuis. Zeg, in de nacht van 2 op 3 juli voetbalde Portugal tegen Kroatië. En dat was een zeer beladen wedstrijd. Want dit is de sterfdag van Diego Jota. Die vorig jaar met zijn broer samen om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Spanje. Portugal won die wedstrijd met 2-1. En die overwinning is opgedragen aan Diogo. Zwitserland wint met 2-0 van Algerije. En Australië tegen Egypte gisteravond was een zeer mooie wedstrijd. En na strafschoppen was Egypte degene die aan het langste eind trok. En die gaan naar de achtste finales. Wedstrijden voor vandaag. Vannacht werd gespeeld Argentinië-Kaapverdië. En ook daar zorgde Kaapverdië wederom voor een stunt. Bijna, het werd 2-2 en na de verlenging was toch Argentinië te sterk. Colombia wint met 1-0 van Ghana. En vanavond om 7 uur is Canada-Marokko. En om 11 uur Paraguay tegen Frankrijk. Daar kijk ik naar uit, naar die wedstrijd. Wedstrijden voor de zondag, 10 uur 's avonds, Brazilië tegen Noorwegen. En ja, de verwachting is natuurlijk dat Brazilië daar aan het langste eind gaat trekken. Ik heb muziek voor je uitgezocht. Gym Class Heroes featuring Adam Levine, Stereo Hearts.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de daden gingen vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde daden gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat is over het ANWB-nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12, de Duitse grenscontrole. Komende vanuit Arnhem file ongeveer 15 minuten en 2 kilometer lang. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM.

De Pasadena's. Aan het begin van deze aflevering van Weekend Henk. En tribute Ride On, Ride On. Ja, oh, dat was zo'n lekker hit in de jaren 80. Je kon er zo lekker op dansen. Ze hadden nog een paar hitjes. Maar ja, ik vond deze wel leuker aan het begin van de show. Goedemiddag trouwens. Leuk dat je er weer bij bent. We hebben weer een week overleefd. Waarin de temperaturen een stuk milder waren dan die week daarvoor natuurlijk. Ja, en ja, ik moet er ook even bij zeggen. Vanaf dit moment worden de dagen weer korter, zullen we dan maar zeggen. Want ja, de nachten duren weer wat langer. Kan je ook zien, als je een app hebt van een weerbericht of zo, dan zie je dat elke dag de zon opkomt en dan zie je dat elke dag veranderen. Ja, ja, het is zo. Het is niet anders. We gaan weer naar de donkere tijden van het jaar toe. Maar ja, zover is het nog niet. We zitten nog midden in de zomer van 2026. Hey, leuk dat je er trouwens bij bent. Blijf er lekker bij de komende 3 uur. Ik heb heel veel lekkere muziek voor je. Wat dacht je van Bruno Mars? Die heb ik in de lijstje gezet van vandaag. Louis Capaldi, Fun Fun. En ook deze meester Daddy Swims. Ja, Mr. Know It All. Zo was het dan. En zometeen natuurlijk weer wat gebeurde er allemaal op deze 4 juli door de eeuwen heen. En wie mogen er allemaal kaarsjes uitblazen. En dat afgewisseld met het laatste streeknieuws hier op je radio.

Twente FM. Hey, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Weekend Henk op je radio en ik heb streepnieuws voor je. Want de gemeente Almelo voert een nieuw onderzoek uit over, betrokkenheid en meedoen in de samenleving. De vraag gaat onder meer over of men vrijwilligerswerk doet, lid is van een vereniging of actief is in eigen buurt. Allemaal relevant voor de brede leefbaarheid en betrokkenheid. Het invullen van de vragenlijst duurt zo'n 10 minuten en met deze antwoorden krijgt de gemeente beter inzicht in wat er leeft in Almelo. En de link naar de vragenlijst is te vinden op de Facebook van de gemeente Almelo. Dus wil je daar aan meedoen, ga dan even naar de Facebook van de gemeente. Het is tijd om even met de voetjes van de vloer te gaan, zullen we dat maar zeggen. Even terug naar de jaren 90, want toen was dit een knijter van een hit in de Nederlandse discotheken. En als je net zo oud ben ik, dan heb je daar waarschijnlijk zeker en vast op staan dansen, zouden de Belgen zeggen. Culture Beat nu op Twente FM en Mr. Vane.

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels.

0: 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De provincie Overijssel en Twente Board willen dat Defensie een nieuw innovatie- en opschalingscentrum in Twente vestigt. In een brief aan staatssecretaris Dirk Boswijk vragen ze om hierover in gesprek te gaan. Het centrum moet nieuwe defensietechnologie sneller ontwikkelen, testen en in gebruik nemen. Volgens de provincie is Twente daarvoor een geschikte locatie dankzij de aanwezigheid van bedrijven als Thales en Demcon, kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente en testfaciliteiten op Twente Airport. De initiatiefnemers wijzen ook op een gunstige ligging nabij Duitsland. Ze hopen dat Twente een belangrijke rol krijgt in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse defensieindustrie. De gemeente Hengelo wil bijna 5 hectare grond kopen bij Stadspark Weusthag. Het gaat om 2 bospercelen en 2 weilanden. De aankoop kost €462.000. Een groot deel van het geld is bedoeld voor een weiland aan de Uitslagweg. Daar wil de gemeente in de toekomst een waterberging aanleggen om regenwater op te vangen bij hevige buien. De andere percelen moeten vooral bijdragen aan meer natuur en groen in het gebied. De gemeenteraad beslist eind augustus over de aankoop. Gaat de grond binnen 10 jaar toch een woonbestemming krijgen, dan moet de gemeente de huidige eigenaar een extra vergoeding betalen. En de gemeente Losser maakt geen bezwaar tegen de komst van een Duits windpark, Fürstliche Tannen, vlak over de grens. Volgens het college zijn de juridische mogelijkheden te beperkt en is de kans op succes te klein. Voor het besluit liet de gemeente een advocaat met kennis van het Duitse omgevingsrecht onderzoek doen. Daaruit bleek dat er onvoldoende juridische gronden zijn om de verleende vergunningen met succes aan te vechten. Het windpark krijgt 6 windturbines van ongeveer 250 meter hoog, dicht bij de Nederlandse grens en nabij kwetsbare natuurgebieden. De gemeente zegt de ontwikkelingen kritisch te hebben gevolgd, maar ziet af van een kostbare rechtszaak. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanmiddag is er af en toe wat ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht gedeeltelijke bewolking met minimumtemperaturen dan van 16 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Maar met zo'n plaat blijf je er zomaar toch in je ziel houden, zullen we zeggen. In je gevoel. William Pitts en City Lights op Twente FM. Hey, goedemiddag. Weekend Henk op je radio. Het is zaterdag. Het is de 4e van juli 2026. En op de radio hoor je deze van Fool's Garden.

Zo zoet als dat ik ben. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van een verhaal. Hè? Sweet About Me op Twente FM. En ik heb nog streeknieuws voor je. Want de werkzaamheden aan de Dinkel bij het licht schieten mooi op. Het waterschap Vechtstromen werkt namelijk daar aan het stuw Stokkenpiek bij het licht. Aan een nieuw stuk dinkel van ruim een kilometer lang. Hierdoor kunnen vissen en andere waterdieren straks langs de stuw zwemmen. De stuw zelf blijft, want deze vervult een belangrijke functie. En de stuw houdt het waterpeil in de dinkel op de gewenste niveau. Voor vissen was dit echter niet passeerbaar door het hoogteverschil van 2 meter. En het nieuwe stuk water krijgt 13 drempels, zodat vissen en andere dieren gemakkelijk dit hoogteverschil kunnen overbruggen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de middenberm van de A12 bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. De ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven, ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. En dat is over het ANP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat er een file op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
11: Hier komt Twente samen.
2: Dankjewel
11: dat ook jij erbij bent.
2: Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

kwam van dezelfde LP als China Girl bijvoorbeeld. Deze Modern Love van David Bowie. En je hoorde hem aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM. Heel leuk dat je erbij bent. In dit uur zometeen nog muziek van Dasha, Fleming en Meteor. Maar eerst Harry Styles. Hier is American Girls.

80, waar iedereen dat dansje op een gegeven moment wilde leren. Kortom, het was nog een hype ook. De gemeente Enschede heeft trouwens besloten om het voorkeursrecht te vestigen op het Vredezijnlocatie. Concreet betekent dit dat als de eigenaar hun grond eerst aan de gemeente moet aanbieden wanneer zij het willen verkopen. Het college van BMW nam dit besluit om in de toekomst de regie te houden op dit belangrijke terrein in het havengebied. Zo ziet de gemeente kans voor dit terrein om er een moderne maakindustrie te vestigen. Dat zijn bedrijven die bijdragen aan innovatietijd en de lokale werkgelegenheid. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website 120.nl.

0: De lekkerste hits op je radio hier bij Twent FM. We hebben zo meteen nog voor je Gloria Estefan. Ik heb ook nog Jonas Blues en Santana. En die krijg je gelijk zo meteen na het streeknieuws.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De provincie Overijssel en Twente Board willen dat Defensie een nieuw innovatie- en opschalingscentrum in Twente vestigt. In een brief aan staatssecretaris Dirk Boswijk vragen ze om hierover in gesprek te gaan. Het centrum moet nieuwe defensietechnologie sneller ontwikkelen, testen en in gebruik nemen. Volgens de provincie is Twente daarvoor een geschikte locatie dankzij de aanwezigheid van bedrijven als Thales en Demcon, kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente en testfaciliteiten op Twente Airport. De initiatiefnemers wijzen ook op een gunstige ligging nabij Duitsland. Ze hopen dat Twente een belangrijke rol krijgt in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse defensieindustrie. De gemeente Hengelo wil bijna 5 hectare grond kopen bij Stadspark Weusthag. Het gaat om 2 bospercelen en 2 weilanden. De aankoop kost €462.000. Een groot deel van het geld is bedoeld voor een weiland aan de Uitslagweg. Daar wil de gemeente in de toekomst een waterberging aanleggen om regenwater op te vangen bij hevige buien. De andere percelen moeten vooral bijdragen aan meer natuur en groen in het gebied. De gemeenteraad beslist eind augustus over de aankoop. Gaat de grond binnen 10 jaar toch een woonbestemming krijgen, dan moet de gemeente de huidige eigenaar een extra vergoeding betalen. En de gemeente Losser maakt geen bezwaar tegen de komst van een Duits windpark, Fürstliche Tannen, vlak over de grens. Volgens het college zijn de juridische mogelijkheden te beperkt en is de kans op succes te klein. Voor het besluit liet de gemeente een advocaat met kennis van het Duitse omgevingsrecht onderzoek doen. Daaruit bleek dat er onvoldoende juridische gronden zijn om de verleende vergunningen met succes aan te vechten. Het windpark krijgt 6 windturbines van ongeveer 250 meter hoog, dicht bij de Nederlandse grens en nabij kwetsbare natuurgebieden. De gemeente zegt de ontwikkelingen kritisch te hebben gevolgd, maar ziet af van een kostbare rechtszaak. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag is er af en toe wat ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht gedeeltelijke bewolking met minimumtemperaturen dan van 16 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

binnenstad. Dat blijkt uit de binnenstadpeiling 2025 die gehouden werd onder zo'n 800 deelnemers. De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe de ervaring is in de binnenstad en stelt het beleid bij waar nodig. Bijna de helft van de respondenten bezoekt de binnenstad wekelijks. Op zaterdag blijven bezoekers gemiddeld 2 uur, vaak voor de markt of even om te winkelen. De bereikbaarheid wordt positief beoordeeld en de mensen waarderen de 2 uur gratis parkeren. Verder vinden ze de binnenstad schoon en netjes, maar wel willen bezoekers een bewaakte fietsenstalling en een diverser aanbod van het winkelgebied.

0: Desire. En je hoort hem zojuist hier op Twente FM. Ben je een ondernemer? Dan moet je even opletten. Want op dinsdag 8 september wordt in Dinkeland een pitstop workshop gehouden voor ondernemers. De gemeente en Novelte houden dan een praktische sessie van 2,5 uur. Men leert dan om het businessmodel op een gestructureerde en betrouwbare manier te analyseren. Het doel is om inzicht te krijgen in de sterke punten, de risico's en kansen binnen het eigen bedrijf. De workshop is voor MKB-ondernemers in Dinkeland en deze wordt gehouden op 8 september van 7:30 tot 10 uur bij het Westerhof Machinefabriek in Denenkamp. Wil je er meer over weten of jezelf aanmelden? Dat kan via de website van dinkeland.nl.
1: Dit is jouw Twente. Altijd en overal.
0: Zometeen nog Glory SFN. Coldplay heb ik nog voor je in het lijstje gezet. Maar eerst gaan we de diesel even opstarten. Met een formatie uit Nederland die een gigantische zomer is scoord in de jaren 80. Salsalita, Summer Nights.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En een 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificaties vanmiddag nog, de race morgen om 4 uur. Dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. En dat is over het ANP-nieuws.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten vertraging. A348 Doesburg richting Arnhem voor Knopend Velperbroek 10 minuten. De N348 Zutphen richting Doesburg voor Brummen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Time flies when you're having fun, zeggen ze altijd. En dat klopt ook wel eens een klein beetje. Want als je naar het klokje kijkt, dan zijn we nog een uurtje bij elkaar, beste vrienden. Ja, en dan is Michel Otter weer op de radio. Dus blijf gewoon lekker hangen hier bij Twente FM.

Madonna en Beautiful Stranger op Twente FM. Je zal het vast en zeker wel meegekregen hebben. De watermolen Bels bij Manderen heeft flink wat schade opgelopen door extreem weer. En daarom is er een donatie gestart, een inzamelingsactie voor restaurant Watermolen. En inmiddels heeft hij bijna 29.000 euro opgeleverd. De actie werd gestart nadat de waterschade opliep als gevolg van extreme weer. Het restaurant blijft de komende tijd wel dicht om alles te herstellen natuurlijk, waarbij de gulle donaties ongetwijfeld welkom zullen zijn. In totaal werden door 865 mensen gedoneerd, waarbij enkele zelfs tot 500 euro schonken aan het restaurant. Nou, dat is een mooi gebaar, zullen we dan maar zeggen.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van...

0: en testfaciliteiten op Twente Airport. De initiatiefnemers wijzen ook op een gunstige ligging nabij Duitsland. Ze hopen dat Twente een belangrijke rol krijgt in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse defensieindustrie. De gemeente Hengelo wil bijna 5 hectare grond kopen bij Stadspark Weusthag. Het gaat om 2 bospercelen en 2 weilanden. De aankoop kost €462.000. Een groot deel van het geld is bedoeld voor een weiland aan de Uitslagweg. Daar wil de gemeente in de toekomst een waterberging aanleggen om regenwater op te vangen bij hevige buien. De andere percelen moeten vooral bijdragen aan meer natuur en groen in het gebied. De gemeenteraad beslist eind augustus over de aankoop. Gaat de grond binnen 10 jaar toch een woonbestemming krijgen, dan moet de gemeente de huidige eigenaar een extra vergoeding betalen. En de gemeente Losser maakt geen bezwaar tegen de komst van een Duits windpark, Fürstliche Tannen, vlak over de grens. Volgens het college zijn de juridische mogelijkheden te beperkt en is de kans op succes te klein. Voor het besluit liet de gemeente een advocaat met kennis van het Duitse omgevingsrecht onderzoek doen. Daaruit bleek dat er onvoldoende juridische gronden zijn om de verleende vergunningen met succes aan te vechten. Het windpark krijgt 6 windturbines van ongeveer 250 meter hoog, dicht bij de Nederlandse grens en nabij kwetsbare natuurgebieden. De gemeente zegt de ontwikkelingen kritisch te hebben gevolgd, maar ziet af van een kostbare rechtszaak. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag is er af en toe wat ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht gedeeltelijke bewolking met minimumtemperaturen dan van 16 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Nou.

Die mooie van Sam Jeu. And Tonight op Twente FM. Tijd voor een beetje reggae, te gek hé. Ja, daarvoor gaan we weer even lekker terug naar de jaren 80 met deze man. Jimmy Cliff en de Reggae Nights op Twente FM.

Waterfall, Wendy en Lisa. Komt uit 87, was de eerste single van hun gelijknamige debuutalbum nadat ze waren vertrokken uit de begeleidingsband van Prince. Het duo bestaande uit Wendy Melvoin en Lisa Coleman schreven het nummer zelf en lieten het horen dat ze ook zonder Prince sterke popmuziek konden maken. De combinatie van de drummerige melodie, fraaie samenhang en de jaren 80 productie maakte Waterfall vooral populair op de radio en de hitlijst in Europa. Het nummer werd hit omdat het afweek van de stevige pop die in die tijd en een rustige en sfeervolle sound bracht die veel luisteraars juist aanspraken in die tijd. Hoewel Wendy en Lisa vaak nog met Prince worden geassocieerd, bewees Waterfall dat ze ook als zelfstandige duo succesvol konden zijn met een eigen gehele identiteit in de muziekwereld. En wat ze tegenwoordig doen, ik zou het je niet kunnen vertellen. Nee, ik weet het echt niet. Ik heb het opgezocht, maar ik kon niets vinden. Dit is Alex Warren en Fever Dream.

Deze zaterdag 4 juli 2026. Strakjes na 3 uur Michel Otter op de radio. Met zijn Ottershow natuurlijk. Hij neemt je verder de middag in. En zo blijft het weekend natuurlijk hartstikke leuk hier op Twente FM. Dus je hoeft helemaal niet uit te zetten. We houden je gewoon op de hoogte van alles wat er gebeurt in de regio en in de streek. En wil je echt nog verder op de hoogte blijven? Download dan onze gratis 120 app. Of ga naar onze website 120.nl voor het allerlaatste streeknieuws. Nou, tot zover de show. Ik zei het al, ik heb nog een paar plaatjes voor je. Eén daarvan is van Shania Twain. En daar viel me laatst wat bij op bij Shania Twain. Want ik zat op Instagram te kijken en dat soort dingen allemaal meer. En dan zie je filmpjes voorbij komen als ze optreedt. Doet ze nog steeds heel goed. Ze ziet er nog steeds perfect uit. Helemaal niks mis mee. Maar ze heeft een trekje. Viel mij op. Ja, Sylvie heeft een trekje. En ik weet niet of jou wel eens opgevallen is, maar als je die filmpjes kijkt. Het trekje is namelijk dat ze altijd één kant van de jurkje optrekt. Als optreedt, trekt ze één kant van de jurkje op. Omhoog. Ja, moet je maar eens opletten. Ga die filmpjes maar eens opzoeken. Hey, veel plezier met Michel. Ik spreek je morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina-betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartiervertraging op de N325. Duitse grens richting Nijmegen voor Nijmegen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt.
0: Twente FM. De Otter Show.

0: Goodbye. Nee, dat viel dus best mee eigenlijk. Hard to say goodbye, hoor je van Rondé. Dat stond ook een beetje zacht, hè? Ja.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ik vond het nog steeds een beetje moeilijk om het goede knopje te vinden. Ook deze is ook niet goed eigenlijk. Eigenlijk moet ik die hebben. Ja. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Zullen we het opnieuw doen? Wacht even, doen we even opnieuw.
1: De Otter Show met Michel Otter.
0: Hoi.
1: Twente FM.
0: Ah, het klinkt een stuk beter zo. Ja, vind ik wel. Ja. Hey, fijn dat je er bent op zaterdagmiddag 4 juli 2026. Een nieuwe aflevering van de Otter Show. En ja, dit is eigenlijk gewoon ook een heel klein beetje Michel Otter FM. Want ik heb het gisteravond ook al gezegd. 3,5 week Michel Otter non-stop op je radio. Elke dag. Ja, dan weet je dat vast. Bereid je erop voor. Ja, smeer je goed in, zou ik zeggen. Ja. Hey, wat fijn dat je er bent in ieder geval. Het is zaterdagmiddag. Dan gaan we de vaste elementen doen die we gewend zijn in dit programma. Natuurlijk een Ottersontdekking. Nieuwe muziek die ik vind dat jij even moet horen. We gaan straks ook even bellen met Mirle. Dat moet natuurlijk ook gewoon even. Ja, waarom ook niet? En een Ottershow Essential komt ook voorbij. Een lekkere uittip voor deze week. Waarom ook niet? Het is vakantie. Er is genoeg te doen. Ik pik even de krent uit die pap. Jazeker. Je zou naar de open dag kunnen van Twente, maar die is al volop bezig. Dus dat heeft niet zo heel veel zin meer, denk ik. Nee, blijf me gewoon luisteren. Blijf me gewoon hier. Geen probleem. Hey, ik heb ook een zanger meegenomen. En die zanger, ja, ik heb het zelf ook al wel gezegd. Maar hij zou zo graag willen vertellen wat voor dag het vandaag is. Hij heeft er speciaal een stukje voor ingestudeerd. Lekker ingezongen. Om te laten horen dat het vandaag deze dag is. Dus nou ja, somber. Wat voor dag is het? It's the 4th of July. Ah, oké, dankjewel. Dan weten we dat ook weer.

0: Hea van Outkast. Oh, lekker man. Kun jij hem ook helemaal van voor naar achter mee zingen? Ik wel, ja. Dit is echt zo'n liedje. Die heb ik een miljard keer geluisterd. Dus die zit er wel lekker in, ja.
1: Otters Ontdekking.
0: Hey, tijd geworden voor Otters Ontdekking. Nieuwe muziek. Ja, dat komt altijd uit op vrijdag. Dus gisteren kwam er allemaal nieuwe muziek uit. En het liedje wat ik nu ga draaien, die kwam donderdag al uit. Ja, dat merk ik toch vaker de laatste tijd. Dat er sommige artiesten zijn die zeggen, weet je wat, we proppen hem een dagje eerder op de streamingdiensten. Want dan wordt hij misschien wel net iets eerder opgepikt door de mensen. En dan hebben we iets eerder een hit te pakken. Dat lijkt een beetje de gedachte erachter te zijn. Maar of dat echt zo is, ik heb geen idee. Hoe dan ook, ik heb wel een hartstikke leuk nieuw liedje, die dus afgelopen donderdag is uitgebracht. Snow Patrol, die heeft een nieuwe single uitgebracht. En die ken je natuurlijk van liedjes als Just Say Yes en Chasing Cars. En natuurlijk ook Chocolate of Run. Allemaal prachtige liedjes. Set the Fire to the Third Bar. Ach jongens, wat hebben die lui een hoop goede hitjes gehad. Ze hebben dit keer de samenwerking gezocht met iemand. En niet zomaar iemand, nee, nee. Ze hebben de samenwerking gezocht met Kylie Minogue. Oh, te gek jongens. Kylie Minogue samen met Snow Patrol. Het liedje dat heet These Alarms.
1: Otters Ontdekking.

For Life, zo heet het liedje van Zack Abel, Kygo en Nile Rodgers. Eigenlijk in een andere volgorde, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Nee. En daarvoor hoorde je dus nog die nieuwe single, hè? These Alarms, zo heet die, van Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Ja, en ik ben groot fan van Kylie Minogue. En ook wel een aardige fan van Snow Patrol. Dus die combinatie samen, die is best leuk. Het is niet het beste wat ze allebei hebben uitgebracht ooit. Maar het is gewoon een leuk liedje, toch? Ja, man. Hey, fijn dat je luistert naar jouw keuze in Twente. Dit is Twente FM. Tot de klok van 6 mag ik jou vermaken met een heleboel fijne muziek. Zo ook dit. Er komt een album uit. Ja, echt waar. Ik lees het net in mijn mailbox. Er komt gewoon een album uit. Een vinylalbum van de soundtrack van Toy Story 5. Ja, echt waar. En ook van The Simpsons trouwens. Songs in the Key of Springfield. Dat staat er ook bij. Oh, prachtig. En ja, op die soundtrack van Toy Story, daar staat dan weer dit nieuwe singeltje van Taylor Swift. En die is geweldig. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Meerdere Twentse gemeenten lopen achter met huisvesting van statushouders. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mensen met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen. Van de 14 Twentse gemeenten voldoen onder meer Almelo, Dinkeland en Terbergen niet aan de opgelegde taakstelling. Enschede zegt dat vooral een tekort aan geschikte woningen voor grotere gezinnen voor vertraging zorgt. Voor kleinere huishoudens is vaker snel een woning beschikbaar. Het uitblijven van huisvesting zorgt ervoor dat statushouders langer in asielzoekerscentra blijven. En daardoor blijft de druk op de opvanglocaties in Nederland groot. Sommige gemeenten werken inmiddels aan het inlopen van de achterstanden, maar het

0: Bij aankomst ontdekte de brandweer dat het vuur was overgeslagen naar een naastgelegen woning. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag is er vrij veel wind. Met af en toe wat ruimte voor de zon wordt het maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met minimumtemperaturen dan van rond de 16 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de N348. Doesburg richting Arnhem tussen Reden en Knoop het Velperbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Something happened on the way to heaven. Phil Collins hoor je bij de Autoshow op Twente FM. Wat ontzettend fijn is dat, zeg. Hey, fijn dat je luistert. Ruim 3:30 geweest alweer hier op Twente FM. Zometeen ga ik even bellen met Mirle. Eens even kijken of ze ons verder meeneemt in het verhaal over de zenuwstelselregulatie. Kijken of dat lukt. Ja, vorige week waren we er even niet, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet meer. Of was het 2 weken terug al dat we er niet waren met Mirle? Nou, maakt niet uit. Ze neemt ons niet. Nee, vorige week waren we het wel. Maar ze neemt ons in elk geval mee weer, denk ik, in dat verhaal. En ik ben heel benieuwd. Ja, dus we leren er altijd heel veel van, vind ik. Zometeen hoor je ook James Bay met Best Fake Smile. Maar eerst deze legendary plaat van Tears for Fears. Advice for the Young at Heart.

0: soms dan kom je iemand tegen die dan heel lief glimlacht of uitgebreid lacht, een vriendelijk gezicht. En dan weet je toch niet altijd wat er nou echt achter schuil gaat. En daar gaat dit liedje een beetje over van James Bay. Die heet Best Fake Smile.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: En dat brengt ons bij Mindful Merle. Dat is helemaal geen bruggetje, dus dat scheelt. Hey Merle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik kan bij dit liedje echt geen bruggetje bedenken. Normaal heb ik wel een bruggetje naar het liedje en dan naar jou toe. Maar bij dit liedje, ik kon het niet positief verbouwen naar iets waarbij ik jou ook nog in een positief zonlicht zet. Dus dan maar zo. Sorry.
2: Ja. Prima. Hey Merle. Kunnen, toch?
0: Ja, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Nou, we waren begonnen natuurlijk met een uitleg over de verschillende staten van je zenuwstelsel.
0: Ja.
2: Vorige keer hebben we het gehad over het sympathische zenuwstelsel, dus het actieve deel van je zenuwstelsel. Dus eigenlijk het gaspedaal van je zenuwstelsel.
0: Ja.
2: En vandaag gaan we het hebben over het andere deel van het zenuwstelsel, namelijk het parasympathische zenuwstelsel, ofwel het rempedaal van je zenuwstelsel.
0: En je hebt er vast ook weer een quote bij?
2: Ja, de quote is, je lichaam kan pas herstellen als het niet meer hoeft te overleven.
0: Leg die maar eens even uit. Ik denk dat ik hem snap, maar kom erop.
2: Ja, deze is natuurlijk wel een beetje extreem geformuleerd. Want ik wil allereerst even beginnen met het duidelijk maken dat die twee staten waar we het over hebben, het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel, dus het actieve en het veilige, rustgevende deel, of het remmende deel, laat ik het zo zeggen, dat die eigenlijk allebei nodig zijn. Dus het wisselt elkaar af en het is niet alsof het ene beter is dan het andere. Ja. Daar zijn we eigenlijk de vorige keer ook mee geëindigd.
0: Ja.
2: Maar wat is nou eigenlijk dat parasympathische zenuwstelsel? Nou, je moet het eigenlijk zo zien. Dus de vorige keer hebben we het gehad over die actieve staat. Dus het deel van je zenuwstelsel dat je nodig hebt om bijvoorbeeld, laten we zeggen, als je vroeger, stel je voor je woonde in een grot, dan moest je bijvoorbeeld gaan jagen, dan moest je misschien wel met dieren vechten op een gegeven moment, of je moest echt actief zijn. Daarvoor heb je dus dat actieve zenuwstelsel nodig.
0: Ja.
2: Maar stel je voor dat je dan op dat moment, en dat kunnen we natuurlijk heel erg vertalen naar onze huidige maatschappij, weer terugkomt in je huis of in je grot of in de plek waar jij veilig bent, dan is het heel fijn voor je lichaam als het ook kan herstellen. En als het weer even tot rust kan komen en als het ook weer kan wennen aan die veiligheid die op dat moment aanwezig is. Omdat je daar dus geen bedreigingen tegenkomt, als het ware.
0: Ja.
2: En wat dat voor je systeem doet, is dat bijvoorbeeld je eten beter wordt verteerd. Ook je seksuele organen worden dan weer aangezet. Dat is ook voor misschien mensen die daarmee bezig zijn of die dat belangrijk vinden, is dat ook een heel groot deel. Dus dat is echt het deel waarin je kan ontspannen, waarin je ademhaling rustiger wordt, waarin je hartslag rustiger wordt. Dus eigenlijk heel veel systemen in je lichaam gaan dan eigenlijk op een soort van ruststand. Die komen weer tot rust en die gaan ook weer herstellen. En er worden dus ook, wat ik net zeg, echt andere systemen in je lichaam weer actief. Die dus niet actief kunnen zijn, of bijna niet actief kunnen zijn, als je dus in die actieve stand zit waar we het vorige week over hebben gehad. En daarom is deze stand zo belangrijk. Omdat we dus in dat herstellende, in die herstellende fase dus eigenlijk moeten zijn om ons lichaam te laten herstellen. En om dus ook die stress eigenlijk weer te verwerken die we door de dag heen hebben.
0: Maar kun je daar iets aan doen om daar bewust weer in terecht te komen? Na een dag vol stress, vol moeten, vol rennen, vol vliegen?
2: Ja. En dat is natuurlijk ook waar we de vorige keer mee zijn geëindigd. Hè? Dus eigenlijk het langer uitademen bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Het klinkt misschien een beetje stom dat ik erop terugkom. Maar dat is echt een tool waarmee je dus je lichaam het teken kan geven van het is hier veilig. Maar er zijn ook nog heel veel andere methodes. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, rustig om je heen kijken. Als je heel langzaam je hoofd om je heen beweegt en je scant eigenlijk de ruimte om je heen, dan kan je eigenlijk je lichaam als het ware een signaal geven van hey, het is hier veilig. Er is hier geen gevaarlijk dier of wat dan ook. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele fijne manieren die ook gerelateerd zijn aan wat er dus gebeurt in dat parasympathische zenuwstelsel, in die veilige plek. Om bijvoorbeeld te co-reguleren met iemand. Dus dit brengt ons eigenlijk op een heel ander onderwerp. Maar bijvoorbeeld als baby zijnde kun je niet zelf stress loslaten. Dus wat er dan gebeurt. En dat is ook waarom bijvoorbeeld ze baby's op hun moeders borst leggen en op huidcontact. Omdat baby's eigenlijk via dat huid-op-huidcontact die stress kunnen loslaten. Maar dat kunnen we als volwassenen, dus niet hoeft niet per se via huid-op-huidcontact, maar dat kunnen we als volwassenen ook nog steeds. Dat als we in de buurt zijn van iemand anders die zich rustig voelt, die gereguleerd is, kunnen we ook onszelf weer tot rust brengen. Dus er zijn ook nog heel veel meer manieren om echt dat parasympathische zenuwstelsel aan te zetten. Ja. Zodat je dus weer kan herstellen van die stress die we eigenlijk dagelijks de hele tijd meemaken.
0: Ja. Nou, volgens mij is het gewoon, dat is niet gewoon, maar het is een kwestie van zoeken naar waar kom ik in de ontspanning terecht, denk ik.
2: Ja, hoe kom ik inderdaad in die ontspanning terecht? Ja. En een hele grote misvatting daarin is ook bijvoorbeeld, wat niet per se zegt dat het slecht is, hè, maar we denken soms dat het dan goed is om bijvoorbeeld te gaan Netflixen of om een podcast te gaan luisteren, maar... Ja, je krijgt toch telkens prikkels binnen. Terwijl eigenlijk het heel fijn voor je systeem is om gewoon echt even bijna niks te doen.
0: Prikkelarm, ja, precies. Ja,
2: ja. Ja en dat, ja, er zijn ook daarvoor zijn heel veel manieren en heel veel tips voor te geven. Maar dat is ook nog wel een verschil. Dus of je echt ontspant of dat het lijkt alsof je ontspant. Dus dat is ook nog wel iets waar mensen toch wel scherp op mogen zijn. Van, ontspan ik nou echt? Of is het gewoon het eerste moment dat ik nu even zit? Maar ik ben nog steeds actief bezig met het verwerken van alles wat er op die tv gebeurt. En oh jee. En tegelijkertijd op mijn telefoon. Dan krijg ik ook nog een mailtje binnen. En alsnog kijk ik het nieuws tegelijkertijd. En ja, is dat echt ontspanning?
0: Nee, ik denk dat we hier nog wel een uur over door kunnen praten, Mirle.
2: Ja, dat de volgende keer maar even doen.
0: Ik weet niet of de baas daar zo blij mee is. Maar dat moeten we dan maar zo overleggen. Hey, maar even terug naar de quote. Okay. Zijn we rond,
2: de quote was, ja, mag het zeggen? De quote was, je lichaam kan pas herstellen als het niet meer hoeft te overleven.
0: Nou, volgens mij is die helemaal rond, inderdaad. Hartstikke goed. Hey, Mirle, dankjewel en tot volgende week.
2: Yes, tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Mirle.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg en die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon. Daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon. Dan wel ietsje minder warm. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Nou, even aan je, op je taal letten. Hè. Er luisteren ook kinderen. Ja, Lil Nas X hoor je. En That's What I Want.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Nee, maar die tijd dat ik zelf ook een beetje grof op de radio was en zo. En allemaal scheldwoordjes gebruikt in dingen. Die is al lang voorbij natuurlijk. Hè. Ik ben een hele nette jongen geworden in de tussentijd. Thuis niet hoor, nee, daar scheld ik alles voor rot. Maar hier, jongens, ben ik hartstikke netjes. Ja, en daar vind ik het heel chockerend dat zo'n meneer uit Amerika zomaar hier dat woordje gebruikt, het F-woordje. Ja, dat is niet aardig, dat is niet leuk. Past helemaal niet bij de positiviteit die ik hier probeer uit te stralen. Nee. Hey, fijn dat je luistert. Dit is de Otter Show op Twente FM. De keuze, jouw keuze in Twente, hè? Ja, dat je dat mee even weet. Ja, anders had je niet geluisterd natuurlijk. Dat is ook wel weer waar, ja. Zometeen een prachtige Otter Show Essential. Een liedje van een artiest. Dat liedje moet je gehoord hebben. Anders heb je die artiest niet gehoord. En dat heeft iets te maken met een festival dat nu ergens in de Lage Landen gaande is. Dus nou, dan weet je dat vast. Ja, blijft heel vaag. Maar ik hou wel van een beetje vaag. Over vaag gesproken zeg. Shakira is hier. Met Burna Boy. Dat vind ik heel vaag.

0: Trust Me Mate, zo heet het liedje van Dean Lewis.
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, de Otter Show Essential. Oh, ik moest keuzes maken, jongens. Dat is ingewikkeld. Ja, ik ga een liedje draaien van een band of artiest. En als je dat liedje niet hebt gehoord, dan heb je in principe die band of artiest niet gehoord. Dat is een beetje het idee erachter, hun essentiële liedje. En ik dacht eerst, ja, ik ga eens even kijken wat er allemaal op Rock Werchter staat dit weekend. Prachtig festival, er staan echt een heleboel goede bands. Maar tegelijkertijd vindt ook dit weekend in Beuningen, in de groene heuvels van Beuningen, Down the Rabbit Hole plaats. En het grappige is, er zijn best veel artiesten die op beide festivals acte de présence geven. Zo heb je daar bijvoorbeeld David Byrne, je weet wel, die gast van The Talking Heads die daar optreedt. Ook The Last Dinner Party staat er op beide festivals. Ik zag volgens mij, even kijken, wie zag ik nog meer voorbij komen in het lijstje met namen. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Little Sims kwam er ook voorbij inderdaad. Nou, zo allerlei toffe artiesten. Joy Crooks was er ook bij beide festivals. Allemaal toffe artiesten waarvan ik denk, ja, te gek man. Florence Rose, ook tof. Nou, die mensen die hoeven niet zo heel ver te rijden om beide festivals aan te doen. Maar een van de andere artiesten die ook op beide festivals optreedt, of bandjes eigenlijk, dat is DXX. En DXX, dat is een samenwerking van drie mensen. Die drie mensen, dat is Romy. Romy, die draai ik best regelmatig met wat hele leuke liedjes, als ik heel eerlijk ben. Maar ook Oliver Sim en Jamie XX. Dat, die drie samen, dat is DXX, waarvan Oliver Sim dan de zanger is. DXX, dat is het DJ'tje, of de Jamie XX. En Romy, dat is de zangeres. Nou, samen hebben ze al heel veel mooie liedjes gemaakt. En één van die liedjes, dat is dan natuurlijk
1: The Otter Show Essential.
0: En och, wat vind ik dit mooi. Dit is DXX en On.

Mr. Rock'n'Roll, zo heet het liedje van Amy MacDonald. Ik heb nu al zin in een hamburger. En daarvoor hoorde je dus ook nog die prachtige plaat van Jamie XX, Oliver Sim en Robin. Het liedje heette On Hold. En die ging zo. Nee, ik ga hem niet nog een keer draaien. Zou ik wel willen, maar dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat kan helaas niet. Helaas. Nou, dan maar wat anders. Ja, toch? Zometeen Calvin Harris en Sam Smith. Maar eerst Brian Adams en Melanie C.

0: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horren en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Meerdere Twentse gemeenten lopen achter met huisvesting van statushouders. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mensen met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen. Van de 14 Twentse gemeenten voldoen onder meer Almelo, Dinkeland en Terbergen niet aan de opgelegde taakstelling. Enschede zegt dat vooral een tekort aan geschikte woningen voor grotere gezinnen voor vertraging zorgt. Voor kleinere huishoudens is vaker snel een woning beschikbaar. Het uitblijven van huisvesting zorgt ervoor dat statushouders langer in asielzoekerscentra blijven. En daardoor blijft de druk op de opvanglocaties in Nederland groot. Sommige gemeenten werken inmiddels aan het inlopen van de achterstanden, maar het woningtekort blijft de grootste uitdaging. Twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnsenseweg in Markelo. Het ongeluk gebeurt op de kruising met de Enterbroekweg. Volgens de eerste informatie botsten de motoren op elkaar toen ze wilden afslaan. Beide motoren zijn na de behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niet bekend. De Rijnsenseweg was tijdens de hulpverlening en politieonderzoek tijdelijk afgesloten. En een woning aan de IJsvogel in Friezeveen heeft vanochtend zware schade opgelopen door brand. De melding kwam rond 11:15 binnen als afvalbrand. Bij aankomst ontdekte de brandweer dat het vuur was overgeslagen naar een naastgelegen woning. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag is er vrij veel wind. Met af en toe wat ruimte voor de zon wordt het maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met minimumtemperaturen dan van rond de 16 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Mis

draai bij de Otto Show op Twente FM. Och, wat is dat ontzettend fijn zeg. Ja, heerlijk. Ik hou ervan. Enorm veel. Hey, zometeen hou ik ook van Sam Fender en Olivia Dean. Oh, dat liedje Rain Me In. Ik kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. Dus ik ga hem nog steeds gewoon draaien. Maar deze is ook fijn. Cock Robin. Dus ik heb wat anders dan The Promise You Made. You heard Just Around the Corner.

Brainy en Olivia Dean, die was de gast bij Sam Fender. En toen hebben ze samen dit liedje opgenomen. Fijn, hè? Hey, het is tijd geworden voor Otters Ontsnapping. Ja, want elke week dan ben je hartstikke druk. Met werk, met studie, met sport, met je kinderen, met alles en nog wat. Maar af en toe heb je even tijd nodig om te ontsnappen aan die drukte en even ja, iets voor jezelf te doen. Ja, er is weer genoeg te doen dit weekend. Er zijn heel veel molens waar je naartoe kunt. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ja, Afrika Festival in Hertsmen kun je ook naartoe. Maar je kunt ook naar In het Volkspark in Enschede. Ja, dat is In het Volkspark, dat snap je zelf ook al wel. Maar daar is een hartstikke leuk festival gaande met een heleboel hele leuke Nederlandse artiesten. Het is al wel bezig overigens, as we speak. Maar als je nou snel bent, dan kun je om 5 uur nog aanhaken bij Roxy Dekker bijvoorbeeld. En Trobi, die treedt dan ook op. Maar Frans Bauer, die is er om, nou, laten we zeggen 6 uur ongeveer. Ja, ook hartstikke leuk. Jody Bernal daarna en Roland Belen. En op het hoofdpodium zie je vanavond ook nog Miss Montreal, de jeugd van tegenwoordig. En Direct. Zeer de moeite waard om daar naartoe te gaan. En die jongens van Direct, die staan nu alvast even hier om een liedje te spelen.

Robbie Williams, Love Light bij de Otto Show op Twente FM. Dat is fijn, dat is fijn. Zo meteen het nieuws van 5 uur. Even bijgepraat worden over alles wat er in de wereld wordt gedaan en gebeurd. Maar ook even deze fijne plaat van Mark Elman nog. Dat is veel te

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accuopslag. Techniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Nee, maar dit vind ik nog steeds echt een heel leuk liedje. De zomerrit van 2026, denk ik. Als je het mij vraagt tenminste. Maar ik vroeg het je niet. Nee, dat is ook weer waar. Ja. Ah, Magnetic van De Bouwsa.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, het laatste stukje alweer van dit programma. Tot 6 uur ben ik bij je. Met heel veel muziek en weinig bla bla bla. Want dat is wat ik eigenlijk altijd doe zo in het laatste gedeelte van het programma. Gewoon weinig praten. Want ja, je bent druk bezig met je avondeten. Voorbereiden, bedenken wat je wil eten. Bestellen misschien ook wel. En dan moet er niet iemand de hele tijd doorheen praten. Want dan ben je afgeleid. Ja, dus vandaar altijd lekker veel muziek en weinig bla bla bla. Nou, en dan ook maar de daad bij het woord voegen. Dat is dan ook belangrijk. Zometeen hoor je Die Lazy met Hideaway. Maar eerst ICT en Lasciati Tentare.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Meerdere Twentse gemeenten lopen achter met huisvesting van statushouders. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mensen met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen. Van de 14 Twentse gemeenten voldoen onder meer Almelo, Dinkeland en Terbergen niet aan de opgelegde taakstelling. Enschede zegt dat vooral een tekort aan geschikte woningen voor grotere gezinnen voor vertraging zorgt. Voor kleinere huishoudens is vaker snel een woning beschikbaar. Het uitblijven van huisvesting zorgt ervoor dat statushouders langer in asielzoekerscentra blijven. En daardoor blijft de druk op de opvanglocaties in Nederland groot. Sommige gemeenten werken inmiddels aan het inlopen van de achterstanden, maar het woningtekort blijft de grootste uitdaging. Twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijsenseweg in Markelo. Het ongeluk gebeurt op de kruising met de Enterbroekweg. Volgens de eerste informatie botsten de motoren op elkaar toen ze wilden afslaan. Beide motoren zijn na de behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niet bekend. De Rijsenseweg was tijdens de hulpverlening en politieonderzoek tijdelijk afgesloten. En een woning aan de IJsvogel in Friezeveen heeft vanochtend zware schade opgelopen door brand. De melding kwam rond 11:15 binnen als afvalbrand. Bij aankomst ontdekte de brandweer dat het vuur was overgeslagen naar een naastgelegen woning. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. En krijg je tot slot het weer voor Twente? Vanmiddag is er vrij veel wind. Met af en toe wat ruimte voor de zon wordt het maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met minimumtemperaturen dan van rond de 16 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

eigenlijk kende ik dit helemaal niet zo heel goed voordat ik hier bij Twente FM werkte. Ik draaide dit nooit, deze muziek. En nog steeds zou ik het niet zelf uit mijn platenkast halen, denk ik. Maar het is best leuk. En ik wist ook niet dat dit Nederlands was. Dat die Alides, hoe heet die gast ook alweer? Maar die deed toen mee met de beste zangers. Die zanger hiervan. Ja, en daarvan ken ik het dan ook een beetje. Dus ik vind het eigenlijk wel grappig. Ja, zo leer je nog eens wat. Zelfs ik leer af en toe nog wel eens wat. Ja. Dit is de Otto Show op Twente FM met nu Nielson, Sexy als ik dans. Oeh.

0: Michel Otter.
1: Is het nou een acteur, is het een zanger, is het een cabaretier?
2: Hij kan alles.
1: Hij kan niets, dat is het probleem.
2: Ja, wat is dat nou?
1: Hij is in ieder geval nooit leuk.
3: De Otter Show.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

Shotgun bij de Auto Show Twente FM. En daarvoor nog Never Alone van de Two Brothers on the Fourth Floor. Vorige week was Pinkpop, of de week daarvoor, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Teddy Swims trad daarop. Hij staat ook volgens mij op Rock Werchter. En deze gastjongen die kan zingen. Oh, wat prachtig was dat optreden. Daarom draai ik nog maar even een liedje van hem. Dit is Mr. Know It All.

voor Absoluut van Critipoliti. De autoshow zit erop voor vandaag, maar morgen om 3 uur op zondagmiddag is er weer een nieuwe aflevering van de autoshow. Je hebt nog wel tijd voor een liedje hoor, tot het nieuws van 6 uur. En dat is een fijn liedje. Oh, The Who heeft hem officieel gemaakt, maar Limp Bizkit die ging ermee aan de halen, de Zeros. En hij werd prachtig. Dit is Behind Blue Eyes, wat mij betreft.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. 1 van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Op verschillende plekken in Twente is belangrijke infrastructuur kwetsbaar bij langdurig en hevige regenval. Dat blijkt uit stresstesten van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving lopen onder meer het politiebureau en de brandweerkazernes risico op wateroverlast. In Hengelo is het elektriciteitsstation in Oele kwetsbaar en in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Ook belangrijke wegen, onder meer rond Oldenzaal, kunnen bij extreme regen tijdelijk onbereikbaar worden. De provincie gaat nu samen met gemeente, het waterschap en de veiligheidsregio bekijken welke maatregelen nodig zijn. Een stresstest is gebaseerd op extreme neerslagrisico's, vergelijkbaar met de overstromingen in Limburg uit 2021. De politie is op zoek naar een jonge man die tijdens paasmiddag in Hengelo een bezoeker buiten Westen sloeg. Het incident gebeurde op 5 april in een horecazaak aan de Pastoriestraat. Het slachtoffer kreeg volgens de politie uit het niets een harde klap en raakte buiten bewustzijn. Daarbij liep hij een hersenschudding op. Mogelijk ontstond de ruzie eerder die middag na een conflict met een blikje drinken in een feesttent. De politie heeft de beelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen of meer weten over het incident om zich te melden. En dankzij de Wensboom Almelo zijn twee bijzondere wensen van zorglocaties uitgekomen. Bij de Kolkhof is een speciale rolstoelfiets beschikbaar gesteld, zodat bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel weer samen naar buiten kunnen voor een fietstocht. Bij het Lolé-huis, waar mensen met dementie wonen, is een tuinbankje geplaatst bij het activiteitencentrum. Bewoners kunnen daardoor vaker buiten zitten en genieten van het mooie weer. De wensen zijn misschien klein, maar betekenen veel voor bewoners en dragen bij aan hun welzijn. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanavond en vannacht overheerst de bewolking met minimumtemperaturen van rond de 16 graden. Morgen start de dag met bewolking en regen. Pas later in de middag wordt het droger met temperaturen van maximaal 20 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn 2 journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goijman. Op verschillende plekken in Twente is belangrijke infrastructuur kwetsbaar bij langdurig en hevige regenval. Dat blijkt uit stresstesten van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving lopen onder meer het politiebureau en de brandweerkazernes risico op wateroverlast. In Hengelo is het elektriciteitsstation in Oele kwetsbaar en in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Ook belangrijke wegen, onder meer rond Oldenzaal, kunnen bij extreme regen tijdelijk onbereikbaar worden. De provincie gaat nu samen met gemeente, het waterschap en de veiligheidsregio bekijken welke maatregelen nodig zijn. Een stresstest is gebaseerd op extreme neerslagrisico's, vergelijkbaar met de overstromingen in Limburg uit 2021. De politie is op zoek naar een jonge man die tijdens paasmiddag in Hengelo een bezoeker buiten Westen sloeg. Het incident gebeurde op 5 april in een horecazaak aan de Pastoriestraat. Het slachtoffer kreeg volgens de politie uit het niets een harde klap en raakte buiten bewustzijn. Daar beliep hij een hersenschudding op. Mogelijk ontstond de ruzie eerder die middag na een conflict met een blikje drinken in een feesttent. De politie heeft de beelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen of meer weten over het incident om zich te melden. En dankzij de Wensboom Almelo zijn twee bijzondere wensen van zorglocaties uitgekomen. Bij de Kolkhof is een speciale rolstoelfiets beschikbaar gesteld, zodat bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel weer samen naar buiten kunnen voor een fietstocht. Bij het Lolé-huis, waar mensen met dementie wonen, is een tuinbankje geplaatst bij het activiteitencentrum. Bewoners kunnen daardoor vaker buiten zitten en genieten van het mooie weer. De wensen zijn misschien klein, maar betekenen veel voor bewoners en dragen bij aan hun welzijn. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanavond en vannacht overheerst de bewolking met minimumtemperaturen van rond de 16 graden. Morgen start de dag met bewolking en regen. Pas later in de middag wordt het droger met temperaturen van maximaal 20 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. 2 mensen zijn opgepakt, dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met 2 mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd 3e op 12 seconden. De 2e etappe morgen is ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vanaf een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP nieuws.
13: Het is zomer in Twente.
14: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
13: Hier komt Twente samen.
14: Dankjewel
13: dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM, zaterdagavond.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Op verschillende plekken in Twente is belangrijke infrastructuur kwetsbaar bij langdurig en hevige regenval. Dat blijkt uit stresstesten van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving lopen onder meer het politiebureau en de brandweerkazernes risico op wateroverlast. In Hengelo is het elektriciteitsstation in Oele kwetsbaar en in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Ook belangrijke wegen, onder meer rond Oldenzaal, kunnen bij extreme regen tijdelijk onbereikbaar worden. De provincie gaat nu samen met gemeente, het waterschap en de veiligheidsregio bekijken welke maatregelen nodig zijn. Een stresstest is gebaseerd op extreme neerslagrisico's, vergelijkbaar met de overstromingen in Limburg uit 2021. De politie is op zoek naar een jonge man die tijdens paasmiddag in Hengelo een bezoeker buiten Westen sloeg. Het incident gebeurde op 5 april in een horecazaak aan de Pastoriestraat. Het slachtoffer kreeg volgens de politie uit het niets een harde klap en raakte buiten bewustzijn. Daarbij liep hij een hersenschudding op. Mogelijk ontstond de ruzie eerder die middag na een conflict met een blikje drinken in een feesttent. De politie heeft de beelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen of meer weten over het incident om zich te melden. En dankzij de Wensboom Almelo zijn twee bijzondere wensen van zorglocaties uitgekomen. Bij de Kolkhof is een speciale rolstoelfiets beschikbaar gesteld, zodat bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel weer samen naar buiten kunnen voor een fietstocht. Bij het Lolé-huis, waar mensen met dementie wonen, is een tuinbankje geplaatst bij het activiteitencentrum. Bewoners kunnen daardoor vaker buiten zitten en genieten van het mooie weer. De wensen zijn misschien klein, maar betekenen veel voor bewoners en dragen bij aan hun welzijn. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanavond en vannacht overheerst de bewolking met minimumtemperaturen van rond de 16 graden. Morgen start de dag met bewolking en regen. Pas later in de middag wordt het droger met temperaturen van maximaal 20 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op Vennegoor. Weerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk, omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Op verschillende plekken in Twente is belangrijke infrastructuur kwetsbaar bij langdurige en hevige regenval. Dat blijkt uit stresstesten van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving lopen onder meer het politiebureau en de brandweerkazernes risico op wateroverlast. In Hengelo is het elektriciteitsstation in Oele kwetsbaar en in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Ook belangrijke wegen, onder meer rond Oldenzaal, kunnen bij extreme regen tijdelijk onbereikbaar worden. De provincie gaat nu samen met gemeente, het waterschap en de veiligheidsregio bekijken welke maatregelen nodig zijn. Een stresstest is gebaseerd op extreme neerslagrisico's, vergelijkbaar met de overstromingen in Limburg uit 2021. De politie is op zoek naar een jonge man die tijdens paasmiddag in Hengelo een bezoeker buiten Westen sloeg. Het incident gebeurde op 5 april in een horecazaak aan de Pastoriestraat. Het slachtoffer kreeg volgens de politie uit het niets een harde klap en raakte buiten bewustzijn. Daar beliep hij een hersenschudding op. Mogelijk ontstond de ruzie eerder die middag na een conflict met een blikje drinken in een feesttent. De politie heeft de beelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen of meer weten over het incident om zich te melden. En dankzij de Wensboom Almelo zijn twee bijzondere wensen van zorglocaties uitgekomen. Bij de Kolkhof is een speciale rolstoelfiets beschikbaar gesteld, zodat bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel weer samen naar buiten kunnen voor een fietstocht. Bij het Lolé-huis, waar mensen met dementie wonen, is een tuinbankje geplaatst bij het activiteitencentrum. Bewoners kunnen daardoor vaker buiten zitten en genieten van het mooie weer. De wensen zijn misschien klein, maar betekenen veel voor bewoners en dragen bij aan hun welzijn. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht overheerst de bewolking met minimumtemperaturen van rond de 16 graden. Morgen start de dag met bewolking en regen. Pas later in de middag wordt het droger met temperaturen van maximaal 20 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan van tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en twee waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met twee auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport gaat definitief naar een groep ondernemers die een startkapitaal van €3 miljoen inleggen. De Provinciale Staten hebben dit donderdag besloten. De luchthaven draait sinds 2017 met verlies en wordt nu nog gerenoveerd voor 5,7 miljoen... waarvan 10 miljoen voor de start- en landingsbaan. De Ronde van Twente vindt zaterdag 4 juli plaats met 2 wedstrijden voor elite vrouwen en belofte. De start en finish zijn aan de Bornebroekseweg in Enter, met routes van 160 en 115 kilometer door het Twentse landschap. De organisatie zet 18 politiemotoren in en 50 verkeersregelaars voor de begeleiding. En sport Remco Pasveer keert terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman uit Enschede staat komend seizoen aan bij de eerste selectie en krijgt daarnaast een mentorrol voor talentvolle keepers. Volgens trainer Erik ten Hag brengt Pasveer veel ervaring mee. Naast zijn rol als keeper gaat hij ook samen met keeperstrainer Erik Weghorst jonge doelmannen begeleiden. Ook krijgt hij de kans om zich voor te bereiden op een functie na zijn actieve loopbaan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de bewolking snel verdwenen. Het is ook zonnig. Komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. En het koelt af naar 10 tot 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, zijn er ook weer stapelwolken.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Wij Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geloof je me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren naar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico-stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenas te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met een minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna anderhalf uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstootster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington D.C. wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.